0: Everybody's doing the Bum Bosh Boogie, Country Hill Boogie Boogie. En de vierde keer aanvang van 50 jaren in deze tijd waarin de Hillbilly Country Boogie muziek eindeutig ook vroeger pre-rockabilly invloeden te horen. In die laatste twee wochen hebben we weer voornamelijk opzichtelijk underground Hillbilly en rockabilly gespeeld als New Jersey, in het bijzonder als Newark, gelegen neben New York City en ook Jersey City. Inclusief daarbij ook enige platten van de Warren Brothers met Shorty en Smokey Warren. Zum Beispiel, de laatste wochen hebben we ook de Jersey Central Special gespeeld van Smokey Warren. Niet wijd entfernt van de Hillbilly Underground scene in Jersey, waar ook de Hillbilly scene in Philadelphia, waar ook Bill Haley en de 40er aan van 50 jaren is aangevangen. Inclusief daarbij ook natuurlijk de Jukebox Cannonball of Essex Records. Nog een stufe älter is die nächste platte, want is ook enig verwant met de Jersey Special van de Warren Brothers. Want de grede jetzt über Jesse Rogers uit de Philadelphia Hillbilly scene, 40 jaar. Jesse Rogers en de Jukebox Cannonball.
1: All aboard for the Jukebox Cannonball.

Rampen, stampen en bobben around. Tommy Ridgely waren dat met Earl Dan Boogie of Imperial Records. Uit de jaren 1949. Uit de New Orleans, Louisiana R&B scene. Zijn de grootste hit recording qua de maals in die 50 jaren overigens zijn intro. Een boogie intro, namelijk Jam Up van Tommy Ridgely. Oké. Right the gates of Rhythm Bump Records. How are you here? Cherry Casino and the Gamblers and Hospital Blues.

The train is rolling, rolling down the track. The Rockabilly Trio, Johnny Burnett, Dorsey Burnett en Paul Burson. Met The Train is Kept Rolling. Een original, natuurlijk van Tiny Bradshaw. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Heute in deze Rocking 50s zendung is een Rockabilly Rarity van Romeo Sullivan en The Serenade. Damals in die 50er jaren veröffentlicht op dat kleine lokale top-notch label. Romeo Sullivan en Haunting Rhythm. Een fantastic rhythm.

Yeah, put the nickel in the jukebox and bopping and swinging around. Okay, Teddy Rich war das. Van de Rhythm and Blues in die 50er jaren gehen we jetzt richting de actuele Europese rockabilly scene. Hier zijn de Tennessee Boys uit Portugal.

Mario Bradley waren dat met zijn Bebop Baby, Rhythm Bomb Records, Rockabilly, Fantastic Rockabilly Music. Okay, back to the Sun Studio again now, de legendaire recording studio van de producer Sam Phillips aan de Sibon Transaction Union Avenue in Memphis, Tennessee, inclusief daarbij natuurlijk Carl Perkins. En dan zijn de laatste aanspelingen. In 1957 gaan we jetzt hier van Carl Perkins of de platte speler. Carl Perkins, Sun Label Rockabilly en Glad All Over.

Gadgets! Real Matt Rash, the from the 50s, tune Waywarders met Little Boogie Ding Dong. Okay, Ride the Gates met een Rhythm and Blues klassieker, House National 54. Die allereerste originale fasson gaan we jetzt hier van Shake, Rattle and Roll of Atlantic Records van Big Duke Turner, Rose Gates.